0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
11: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Willy, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
3: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
4: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
5: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
2: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
6: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer.

Erika stuurt woppa. Meteen Muse, zalig. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik zou dezelfde woorden gebruikt hebben, Erika. Muse en Starlight, goedemorgen, 7 minuten over 7. Als je niet veel geslapen hebt, als je zelfs heel weinig geslapen hebt bijvoorbeeld, omdat je gisteren naar Lokerse feesten bent geweest, dan kan het zijn dat je ogen heel klein zijn, of dat het lijkt, iemand tegen jou zegt, je ziet eruit alsof je door een bus hebt overreden. Wel, ik denk dat dat is wat Amber en Marie bedoelen met de openingszin van dit liedje. Eyes like a car crash.

Massive Attack met een portie onafgewerkte sympathie. 7:15. Het is een kleine stap van deze hey hey hey naar hey ho, let's go. Want vandaag, augustus nummer 6 in 1996, was er de 2263ste optreden, maar ook het allerlaatste optreden van The Ramones. Ze deden dat in The Palace in Hollywood. Tegenwoordig heet dat trouwens Avalon. En ze hadden daar een reeks gasten, echt waar, grote namen. Lemmy van Motorhead, Eddie Vedder uiteraard, Chris Cornell en Ben Shepherd van Soundgarden. En dan ook nog twee gasten van Rancid, Tim Armstrong en Lars Frederiksen. Mochten allemaal mee op het podium. Vandaag dus in 1996, afscheidsconcert van The Ramones. En als negende liedje speelden ze deze, I Wanna Be Sedated.

0: Act and Ride Lonesome. Zometeen een liedje van Snow Patrol dat oorspronkelijk een ballad was, geschreven voor Gwen Stefani. Maar die wou het niet.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Gary Lightbody, je weet wel, de frontman van Snow Patrol, had dit geschreven als ballad voor Gwen Stefani. Die zei, ik moet het niet hebben. Dan kwam het terecht bij Nicole Scherzinger, je weet wel, van de Pussycat Dolls. Die had ook zoiets van, maar nee, dat is het niet. En dan besloten ze maar van, ja, we zullen gewoon een snellere versie maken voor onszelf. Snow Patrol en Just Say Ja. Alright, we gaan terug naar lang geleden, 1966. Brian Jones van de Rolling Stones was een beetje aan de acid. En hij zei, oh, ik ga de sitar iets vastpakken, dat instrument, de sitar. Ik ga daar een beetje op spelen. Mick Jagger zei, ja, we waren echt gewoon volledig in de psychedelia-periode. Maar dat bleek wel te werken, die sitar. En uiteraard gaan we die horen op Paint It Black. En dan gaan we zelf helemaal terug naar onze jeugd. We keken naar Veronica. Ik mocht even tv kijken, zo vanaf 7 uur. Ik mocht 1 Mars en 1 Cola s'avonds. En dan zaten we daar, Veronica, elke week te wachten op die begintune van die geweldige serie Tour of Duty. Geniet van Painted Black, de Rolling Stones.

0: geweldig toch, Tour of Duty. En die muziek, die cd's die dan uitkwamen, ongelooflijk. Rolling Stones en Paint It Black. Alright, terug naar de orde van de dag. We zijn weer open uiteraard vandaag, het is donderdag. Je kan ons vinden op het terras van M. Leuven. Super gezellig daar trouwens. Ga gewoon iets drinken vandaag. Sien maakt daar programma. Iwijn en Sien, ze lijken niet op elkaar. Fysiek toch niet. Sien maakt programma tussen 11 en 3. En Roos kan je daar live aan het werk zien tussen 3 en 6 uur. En vanavond zijn we heel lang daar open. Jawel. Want er is weer iets te doen in de tuin van M. Leuven. We doen het Willy Unplugged mini-festivalletje met TP LeGreen van 8 tot half 9 en Portland van 9 tot 10. Dus gewoon gratis vanavond TP LeGreen en Portland op het podium. Daarvoor is er een foodtruck, dus je kunt daar iets eten. En onze chefmuziek Kevin zal daar vanaf 6 uur ook al plaatjes staan draaien op het terras. Dus er is al sfeer de hele dag eigenlijk door vanaf 11 uur tot vanavond 10 uur in Leuven. Portland, die zal bij Roos even langs komen om al een song te spelen rond 4:15. Maar er is nog een artiest namelijk Christian de Ruiter. Die ken je als Christo. Die komt langs bij Sien rond 1:15. En hij brengt ook nog Thijs van Neste mee. En dan gaan we nu luisteren naar Christo. Echt heet hij Christian de Ruiter. Zoon van die bekende saxofonist Frank de Ruiter. Moet je maar eens opzoeken. Het is Christo en Childhood.
1: De

Het is hier een beetje een dierentuin op dit moment. Van vos gaan we zo meteen naar hond. Want er komt een liedje aan over de hondsdagen. De hondsdagen, dat zijn de dagen, de heetste dagen van de zomer, waar iedereen dan over klaagt. Dat is veel te heet is en zo. Zometeen. Vos, hond en nu aap. Dit is Stone. Goedemorgen.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Dus je hebt zo'n reeks van hele hete dagen, maar echt bijna ondraaglijk warm, super, super heet. En dan ineens wordt het frisser en begint het te regenen. En toen ging Florence naar buiten en begon ze dit te zingen. The dark days are over. Ons dagen. Ja, ik wist het eigenlijk niet van die hete, hete dagen in de zomer. Goedemorgen, dit is Ecstasy.

Zoveel goede muziek uit België. Alice May en In A Flash. Lenny Kravitz speelde gisteravond in Zwitserland. Vanavond opnieuw ergens op een andere plaats in Zwitserland. En dan fietst hij naar België natuurlijk, want zaterdag moet hij in Lokeren zijn. En er is zo twee liedjes voor het einde, allee, voor de encores. Dan begint hij met dit riffje.

En dat is een yeah, yeah. Dan begint die Are You Gonna Go My Way. Het is maar dat je voorbereid bent voor zaterdag. Ai, ga zeker op tijd naar het Loodse Feesten, want om 8 uur staat daar ook al Emmy Dark op het podium. En dat is ook meer dan de moeite. Staan het nieuws, Balthazar, Wait Any Longer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeiemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Dat schrijft de Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
2: Wie te maken krijgt met online haat, kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Uits.
4: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
2: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
5: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
6: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden.
7: En morgen?
2: Morgen hetzelfde weer.
7: Okay.
2: Dit weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden.
7: Lekker.
2: Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
7: Ah.
8: Live music matters.
7: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
8: De zomer.

Er is een aflevering van The Office waarin Andy telkens dit liedje, het refreintje, zingt om zijn collega's te ambeteren. 7 minuten over 8. Straks doen we een Big Kahuna. Gaat nog een pet weggeven rond 9:15. Maar eerst een band die binnenkort op tour gaat. Jawel, want Weezer gaat opnieuw toeren met een nieuwe plaat. Over de hele wereld trouwens. En in het voorprogramma nemen ze deze mee. The Shins. Dit is Phantom Limb.

Sinner. Op de klop, 8:15. Goedemorgen. We doen dan rond dit uur zo'n beetje van holy crap, hoe recalcitrant is dat, dat hij dit durft te draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. De Big Kahuna, zoiets van super lang geleden. Het is een melancholisch folk-popnummer van een Amerikaanse zangeres. Ze bracht het uit in 1974, mooi jaar. Ze kreeg daarvoor een Grammy Award in de categorie Best Pop Vocal Performance Female. En ze schreef het toen ze 23 jaar was. Wat kan ik nog zeggen? Wel, het is in 3 verschillende afleveringen van The Simpsons gebruikt. Ik heb vandaag gekozen voor Janice Ian en At 17.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

Twee keer serieus gaas gegeven. Foo Fighters, Asking for a Friend. En Future Fathers of Utopia, nu van Admiral Freebie. Zometeen heel rustig aan. Mijn schoontje van Fleetwood Mac. Na deze jeugdherinneringen van Jarvis Cocker in Disco 2000. Dit is Pulp.

Christine McPhee, die was getrouwd met John McPhee, vandaar ook haar achternaam. En ze speelde in de jaren 60 in bands als Chicken Shack. En van die Chicken Shack gaat trouwens ook nog wel eens iets draaien in van de komende weken. Geweldige song van. Maar oké, terug naar Christine McPhee. Ze is getrouwd met John McPhee, je weet wel, van Fleetwood Mac. Op een moment werd ze gevraagd om mee te spelen bij Fleetwood Mac als sessiemuzikante. En de eerste keer dat ze mee op podium stond was Edgard Vandaag. Augustus nummer 6 in 1970, voor de allereerste keer op het podium met Fleetwood Mac, zal ze wel een beetje zenuwachtig geweest zijn, waarschijnlijk. Twee jaar later mocht ze dan echt definitief lid worden van Fleetwood Mac en ze zou heel veel songs schrijven en ook zingen voor de legendarische band. Ze stierf helaas in 2022 aan de gevolgen van een hartaanval. Ze werd 79 jaar. Ik heb van haar een song gekozen die ze zelf had geschreven en gezongen en ook de piano bespeeld. Het is een supermooi ding, vind ik zelf. Dit is Fleetwood Mac en Songbird. Willy.

0: Ik denk eraan om een pet weg te geven. We doen van Jan met pet nu. Nee, niet nu. Zometeen na Eels.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Eels en Mr. E's Beautiful Blues. Exact 8:45. Donderdag. Ja, alweer donderdag vandaag. Ook vandaag ga ik het pet weggeven, uiteraard. You know the drill. Laat maar komen. Ik vermoed dat jullie al volle bak bezig zijn. Ik zal eens kijken. Ja, het is allemaal komen. Je stuurt Jan met de pet of iets wat erop lijkt. We zijn vandaag augustus nummer 6. Dat is 8 en een 6. Vermenigvuldigen, dan kom ik aan. 48.

In de tijd was er op tv reclame voor kruisproduct Ajax. En Morrison zingt daar nu over. Let op. Hoor je? Stronger than dirt. Dat was de slogan van Ajax op televisie in der tijd. Swat. Dus niet de voetbalploeg, maar het kruisproduct natuurlijk. Ja. Colette die stuurt, dank je lieve Roos. Ja, dat zal niet voor mij geweest zijn. Jan die stuurt, deze Jan ziet er beter uit met een billypet op zijn hoofd. maar je was niet de 48ste. Nee, spijt genoeg. Even scrollen. Oh ja. 48ste. Het is een dame. Els Kroon. Els, proficiat. Jij wint vandaag de pet van Willy.

You Two, Even Better Than The Real Thing uit Achtung Baby. Het was de opener van een show trouwens in de Sphere in Las Vegas. Ik heb er eens voor gestaan voor die Sphere. Serieus een bol is. Dit tot aan het nieuws van 9 uur. Sunburn, Homewrecker.

0: Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
4: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
3: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
5: Ik vind het heel maf om te constateren dat we terug stappen achteruit aan het zetten zijn. Ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen. Of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden en de cijfers liegen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer ons stem laten horen hier.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Live music matters.

kreeg net een dad joke binnen van Stefan het Melsje via de app. En ik had hem niet door. Hij stuurt wat te doen bij een vochtig babypoepke. Babypoepke. Ik had het dus niet door. Talk natuurlijk. Such a shame. Ah, ja. 6:09. Goedemorgen allemaal. Trouwens, de Peugeot 205, dat was een coole auto in de jaren 80. En er was in Frankrijk een tv-spotje voor. En daarin werd deze muziek gebruikt. Such a shame van Talk. Morgenavond op de Logische Feesten. Editors, dit is...

hitje wie er happy clappy was vandaag in 1993. Het was Sheryl Crow, want eindelijk kwam haar eerste plaat uit. Tuesday Night Music Club. Het wou eigenlijk wel eerst niet van de grond komen hoor. Niemand was geïnteresseerd in de plaat. Het geraakte maar niet verkocht. Maar een jaartje later begon het dan toch allemaal. En uiteindelijk 7 miljoen exemplaren verkocht van Tuesday Night Music Club. De debuutplaat van Sheryl Crow vandaag in 1993.

drie keer geweest, denk ik. Twee keer om te werken en één keer voor de fun. Toch altijd wel goed dat je weg bent uit Las Vegas, inderdaad. Sheryl Crow, 33 jaar geleden vandaag, kwam de debuutplaat uit Tuesday Night Music Club. Willy. Music Matters.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Zij de Vos.
14: Ja, Lemmis.
13: Wat gooien we straks op de barbecue?
14: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
13: Een goeie viski.
14: Of een lekkere langoustine.
13: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Dat is
16: de Vos Lemmis.
17: Nog steeds al volonté.
18: De Zeeuwse mosselen van Lunchgarden.
17: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunchgarden.
19: Music matters.

Dit wordt een la-la-la momentje morgenavond op Lokerse feesten. Sweet Sons and Editors. Amai, mooie avond morgen in Lokeren. Sweet and the Beautiful Ones. Originele titel was trouwens, of oorspronkelijke titel, was Dead Leg. Dus doodbeen, Dead Leg. En wil je weten waarom dat zo heette, Dead Leg? Nee? Oké, dan vertel ik het al op een ander keertje. Nu Siska Danens, de zus van Vito, de dochter van Dirk en Utopia.

Frank Black zei erover ooit van, ja, dat was gewoon maar toeval en een beetje zeverig die tekst. Zo van, ja, het komt uit het Hebreeuws, dus een verwijzing naar het getal 5 gaat naar de mens, Satan heeft het getal 6 en God het getal 7. En ik had dat gewoon ergens op café door iemand horen vertellen. Ik wist zelfs niet of het waar was. Ben zelfs niet naar de bibliotheek geweest om het te gaan uitzoeken. Het was gewoon, ja, dat klinkt gewoon goed voor een liedje. Mensen moeten het allemaal niet zo serieus nemen. De tekst van deze Monkey Gone to Heaven van Pixies. Zometeen, hi hi en hou. Na Sammeke Fenders.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: Ergens begin jaren 2000 hadden ze zelfs een volledige musical rond Madness met de titel Our House op West End. Vandaag in ons huis M. Leuf is er van alles te doen hoor.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Inderdaad, want Christo komt langs, dat is Christian de Ruiter. Ik heb vanochtend al een liedje van hem gedraaid. Hij komt samen met Thijs van Neste langs bij Sien rond 12:15 op ons terras om daar een gesprekje te doen en een aantal songs live te spelen. En bij Roos rond 15:15 komt Jente langs van Portland uiteraard een gesprekje en ook een aantal live songs. Maar hij blijft dan, want vanavond in de tuin van M. Leuven is er ons Willy Unplugged mini-festivaletje. Met T.P. Le Green van 8 tot 8:30, heb ik al eens live gezien, is zeker de moeite. En van 9 tot 10 is er dan Jente met Portland live in de tuin van Leuven. En gratis. Gewoon gezellig dagje in Leuven. Kan allemaal dus gratis. Je moet niet registreren of zo. Gewoon naar daar gaan en genieten van T.P. Le Green en van Portland. Trouwens, vanaf 6:00 zal onze chefmuziek Kevin daar al plaatjes draaien. Dus de gezelligheid gaat daar gewoon door. En er zal ook een foodtruck staan. Dus je kan er een leuke dag van maken. En of avond in Leuven. Dit is Portland.

Nog 2 weken en 1 dag en dan is het de nieuwe plaat, de Gold Album van Weezer. En ze hebben ook net verteld dat ze op wereldtour gaan. Ze starten in Amerika dit najaar en in het voorjaar van 2027 komen ze naar Europa, maar niet naar België. Amsterdam is het dichtstbij dat ze komen. Allee. In de app kan je nu al stemmen voor het eerste liedje na 10 uur. Het gaat tussen T-Rex, 20th Century Boy en de B-52's.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen uit de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Eén persoon werd opgepakt. Het is niet duidelijk of het om een leider of buitenstaander gaat. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
2: Dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nochtans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans ook op onweersbuien.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music Matters.

0: Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Shh, luister.
8: Hoi, kom op.
7: De natuur ontwaakt.
8: Oeh.
7: En daar,
8: kom op.
7: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
12: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
11: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
13: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Ons kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Code yellow!
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol Volonté.
9: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Van 10 tot 11
11: kies je de muziek zelf.
10: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijsen.
5: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
4: Het zou gaan om een inwoner van het dorp. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van kwallen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om zogenaamde Portugese oorlogsschepen. Kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen krijgen. Een steek is heel pijnlijk en kan leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag halen we tot 32 graden. Dan is er wel kans op onweer.
0: Live van op het Willy Terras.
6: In Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
7: Hier geen kwallen, enkel zeer plezante mensen en muzikanten. Welkom.

0: van PJ Harvey. De zomer van Willy. Vanuit Leuven terug vandaag. Van 11 tot 6 zijn we hier voor onze radio-uitzending. En dan vanaf 6 uur een afterwork. Dat doen we elke donderdagavond, want dan is het museum hier ook tot 10 uur open. Dus vanavond TP Le Green en Portland. Maar eerst tijdens onze uitzendingen natuurlijk ook nog live muziek. We hebben een record, denk ik. De muzikanten die straks om kwart voor 1 komen optreden, zijn hier al. Om 10 uur was de drummer er al. Die moest uit de Ardennen komen, dus die zijn wel heel dedicated om hier straks te komen spelen. Ik heb het over Christo. Thijs van Est is er ook bij. Waarom? Dat is mij ook nog onduidelijk, maar dat gaat straks allemaal duidelijk worden. Je moet gewoon nog even geduld hebben. Kwart voor 1, dan spelen ze hier live.
1: Dit is de zomer van

Jean van Triggerfinger en daar voor Mystify van INXS. Je zal dus vandaag live muziek horen van Christo hier bij mij. 1:15, solo project van Christian de Ruiter uit Dessel. Brengt Thijs van Esten mee, die er ook al allebei zijn. Ik begin een beetje te begrijpen wat ze samen aan het doen zijn, maar ik leg het jou straks, of beter, Thijs legt het jou straks zelf uit. De La Soul, Me, Myself and I.

komt binnenkort een coming-of-age film over Green Day uit. Nimrods heet die film. En het eerste nummer uit de soundtrack is nu ook een single geworden. I'm never gonna R.I.P.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De zomer van Willy.

Het ene record na het andere sneuvelt hier vandaag. Want al voor we aan de uitzending begonnen, was de band die straks speelt al aanwezig. En ik denk dat ik ook ondertussen de verste, of ja, toch bijna de verste foto van de zomer heb gekregen. En die komt van Anne met een willypet in de mangroves van Bali. Als je van nog verder een foto hebt, ik daag je uit. Stuur maar door.

Ik heb niks te klagen over deze dag, donderdag 6 augustus. Have a nice day, Stereophonic. We hebben al een prachtig lijstje van live muziek hier bij ons gespeeld. Kunnen aanleggen deze zomer. Een kleine greep uit wat je al kon horen hier. Kids with Buns, Sam Bettis, Isolde Lazoen, Iskander Moon, Nimbus Card, Emmy Dark. En we blijven dat doen tot en met 21 augustus. Dat is onze laatste dag hier. En als ik al even vooruit kijk naar volgende week, dan zie ik Blue Eyes staan. Lenny Lenny, Girls in Hawaii. En op vrijdag 14 augustus ook... Live music matters. The zone and really.

Midlife Crisis van Faith No More. Ze hebben een nieuwe tournee aangekondigd. Het was al meer dan 10 jaar geleden. Samen met System of a Down toeren ze voorlopig wel enkel in Australië en Nieuw-Zeeland. Absent Mind dan weer doet vanaf september opnieuw een aanzienlijke tournee langs de CC's van ons land. Maar eerst op 11 augustus ja, nog iets van een ander kaliber. De Paulusfeesten van Oostende, dat is toch echt iets bijzonders daar altijd.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
0: Oké.
1: Waarom neem jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken?
1: Ja!
0: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: De zomer van Willy.
7: Live
6: van op het Willy-terras
7: in Emleuven.

0: a whispering man sound as if he cries.
1: Ze zitten in Budapest volgende week voor Sziget, Solowax en Too Many DJs ook. Dus genoeg te doen daar op het Sziget Festival. Eerste zicht vrolijke song, dit nummer. Pumped Up Kicks van Foster the People. Er schuilt toch een redelijk gitzwarte tekst schuil.

zo werd het 10 voor 12 met Your Mom van Wet Like a Willie. De muzikanten van Christo stromen hier 1 voor 1 toe, dus we kunnen zo meteen beginnen aan een toch wel uitgebreide soundcheck. Zeer veel instrumenten hebben ze bij, dus ik ben super benieuwd. Maar voor het zover is, gaan we ook nog een M-ke spelen natuurlijk. Ik geef aan luisteraars zoveel mogelijk Willy Gadgets. Je moet dan wel de vragen juist beantwoorden. 3 vragen krijg je. Als je wil meedoen, stuur je MK

0: Space Oddity van David Bowie en daarvoor The Streets met Let's Push Things Forward, zo is het. Staan vanavond op de Logische Feesten. Het volgende uur is vol met leukigheden, met de M-quiz, met ook live muziek. Dus warme oproep, blijf bij ons.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
4: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
3: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
3: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Live van op het Willy Terras
2: in M-Leuven. Willy. Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
0: Met vandaag wel weer de beste omstandigheden die we ons konden wensen hier buiten. En wat de muziek betreft ook zijn goede omstandigheden. Straks om 12:15 live muziek. Maar eerst nog de M-quiz. Beginnen doe ik heel graag met Theus en Instant Street. Welkom.

0: Deus Instant Street. Afgelopen jaren was het Worst Case versus In a Bar jaar van Deus. En elk jaar is wat mij betreft het Instant Street jaar niet kapot te krijgen. Als je het volgende half uur wat geroesmoes op de achtergrond hoort of af en toe een drummer of wat elektrische gitaar, dan is dat omdat Christo met zijn band aan het soundchecken is. 1:15 kan je een eerste live nummer horen, 1:15 een tweede live nummer. Dus dat gaan we allemaal nog beleven dit uur, maar zometeen eerst de M-quiz.
1: Live music matters. De zomer. Van Willy.

0: Talking Heads. Slippery People, de live versie.
1: De M-quiz.
0: En vandaag spelen we die M-quiz met Maaike. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Dag Maaike, wat was je aan het doen op deze donderdag 6 augustus?
2: Ik was net mijn pauze aan het houden.
0: Oh, en doe je dat thuis? Ben je aan het thuiswerken of waar zit je ergens?
2: Ik zit op een medisch centrum, dus voor medisch onderzoeken te doen.
0: Oh, oké. Okay. En daar kan je even afzonderen om de M-quiz te spelen?
2: Ja hoor, dat lukt helemaal.
0: Perfect. Maaike, ik heb Willy stickers voor jou. Een Willy toteback en een Willy Marcelleke. Maar dan moet je natuurlijk eerst de juiste antwoorden geven. Heb je al iets van Willy in je bezit?
2: Nee, helaas nog niet. Dus ik hoop dat het gaat komen.
0: Maar dat is sowieso een win-win voor jou. Ik ga het al vast een beetje spannender maken, Maaike. Toch tof, hè? Een wedstrijd met een beetje spanning. En dan ga ik gewoon meteen beginnen met de eerste vraag, als het goed is voor jou.
2: Ja hoor, prima.
0: Oké, Maaike, eerste vraag. Hoe heet de andere groep van Stijn Meuris die niet Noordkaap is?
2: De Mens?
0: Oeh, ik snap dat je De Mens zegt, maar het was Monza.
2: Monza. Ja,
0: de Mens is de groep van Frank van der Linden.
2: Ja,
0: maar ik snap de verwarring.
2: Ja,
0: dat is een beetje een instinker. Niet erg, we spelen nog steeds voor stickers en een Willy Toteback. Vraag 2, Maaike. Welke berg is met 8848 meter de hoogste berg ter wereld?
2: De Mount Everest?
0: Zeker wel, die stickers zijn al binnen. We spelen nog voor een Willy Toteback. Welke Italiaanse kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter heeft het beeld David gecreëerd? Italiaanse kunstenaar.
2: Oh, ja.
0: Denk aan de M. Chris. Wie gaat erop?
2: Michel Monet. Nee.
0: Michel. Monet. Michelangelo.
2: Michelangelo, ja.
0: Je zat er echt super dichtbij.
2: Ja, ik weet het.
0: Maar kijk, dat is dan toch spannend als je aan de telefoon moet doen.
2: Mijn Italiaans is de hoop.
0: Oké, Maaike, je krijgt wel alvast de stickers opgestuurd. Dat is al een begin, hè?
2: Dat is al een begin. Dat is al heel goed. Dus daar ben ik al heel blij mee.
0: Dankjewel om mee te spelen en nog een fijne dag daar in het medisch centrum. Om 1:15 moest het kunnen, kan je luisteren voor live muziek hier.
2: Oké, helemaal goed. Ga ik doen.
0: Dag Maaike. De

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
13: De zomer van Willy.

Rocks van Primal Scream. Straks rond 13:45 live muziek van de Belgische band Christo, die redelijk full band naar hier zijn gekomen. Dus de soundcheck, daar zijn ze nog volop mee bezig. Maar eerst nu andere nieuwe Belgische muziek. Het is te zeggen vooral een nieuw nummer van een band die al een hele tijd bezig is. Few Bits, al heel wat singles uitgebracht. En ze zoeken nu toch een klein beetje een andere sound op. Tof nummer, Bubble.

0: Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu

0: in de app van HLN.
1: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
3: Music matters.

0: Call me, ja, we zijn zover mijn favoriet moment van de middag.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Live muzikanten mogen ontvangen. Vandaag is dat Christo. Christian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Christo is jouw artiestennaam. Oh, we krijgen hier al heel wat feedback. Emiel, onze klankman, gaat dat hier oplossen. Ja, schitterend. Dus Christo is jouw artiestennaam. Christian is jouw echte naam. Zo zit
3: ja.
0: Het.
3: Ja.
0: Zo meteen wil ik alles weten over dat jij gitaar hebt gestudeerd in Rotterdam. Zo. Maar naast jou staat al heel de voormiddag Thijs van Estendag. Thijs.
4: Goedemiddag.
0: Wat hebben jullie met elkaar te maken? Ik snap er niks van.
4: Ik ga het even vertellen, alsof dat Christian er niet bij is.
0: Oké.
4: Wij zijn van hetzelfde dorp. Ik ken Christian al van dat hem een kleine jongen was eigenlijk. Ik heb die zien opgroeien en ik had al heel...
0: Wat is dat hier?
4: En ik had al heel snel door van, daar is geen gewone. Die gauw in de oog moet houden.
0: In de goede zin, hè?
4: Geen in de goede zin, ja, in de goede zin. We gaan even fast forward. Ik denk een jaar of 10 geleden, je weet, ik ben ook muzikant.
0: Ja.
4: En ik ging in een klein caféje naar een groepje kijken en ik zag de Christian daar staan en... Zonder overdrijven, ik had direct de reactie bij mijn eigen van... Fuck, ik kan beter stoppen. Want ik kan er nog geen fractie van wat die jongen kan. Dat is nu klein 10 jaar geleden. Ja. Hij is ondertussen afgestudeerd. Hij is aan Christo aan het werken als een eigen band en zo. En ik heb beslist om te proberen een soort van documentaire over hem te gaan draaien.
0: Okay.
4: Omdat ik mij eigenlijk... Ik ken hem heel goed... En ik heb eigenlijk een beetje... Ik stel mij de vraag, kun je in deze tijd, waarin dat alles nogal gemarket is en met wedstrijdjes, hè, al die muziekwedstrijdjes,
0: ja?
4: Kun je in deze tijd nog puur als muzikant er staan? Krijg je die kans nog? Hè? In een tijd van Bowie en Prince hadden de tijd om te groeien, maar tegenwoordig moet alles met singeltjes en heel snel. Terwijl ik voel aan alles, aan elke vezel eigenlijk, dat de Christian, dat is een rasmuzikant. En ik mag dat zeggen, want ik doe alsof dat hem er niet bij is. Hij is ook van dat niveau. Hij is gewoon buitenproportioneel straf. En ik wil eigenlijk in die documentaire dat ik een beetje aan het maken ben, gaan onderzoeken van, kan dat nog? In het beste geval geef ik hem een gigantische shot onder zijn gat en wordt hem een megaster in Vlaanderen, maar ver daarbuiten ook, want ik denk ook dat ver daarbuiten zijn de wereld is. En in het slechtste geval hebben we dat geprobeerd en hebben we aangetoond dat er dringend iets moet veranderen in de muziekwereld.
0: Schitterend verhaal wel, maar je bent er niet met een cameraploeg of zo, je doet dat allemaal zelf, hè?
4: Ik doe dat allemaal zelf. Ja. Ik heb nog geen partners, productiehuis, zenders, daar ben ik eigenlijk allemaal niet mee bezig. Okay. Ik doe dit gewoon omdat ik vind dat ik dat moet doen.
0: Ja. Maar wat vind jij daar zelf van, Christian?
3: Wat vind ik daar zelf van? Ik vind dat meestal moeilijk om mensen in mijn wereld toe te laten of zo.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik heb daar wel wat tijd voor nodig gehad om mij een beetje, hoe zeg je dat, open te bloeien.
0: Op je gemak te voelen ook.
3: Ja, maar bij Thijs is het toffe dat we van hetzelfde dorp zijn. Ja, en ik voel ook gewoon... Zeg je, er zit een soort van down-to-earth bij waar ik ook rustig van word.
0: Ja.
3: Ik vind dat een heel schone visie, wat dat heeft uitgelegd aan mij. En ik sta er wel open voor. Zo.
0: Want als Thijs zegt rasmuzikant, ja, dat kan kloppen, want je hebt natuurlijk gestudeerd in Rotterdam.
3: Ja.
0: Serieuze, lastige opleiding, denk ik.
3: Ja, alleen ja. Lastig. Ja, gewoon een heel toffe, schone muziek, weet je. Dus,
0: Maar je hebt ondertussen een EP uit, of bijna uit. Hoe zit dat? Childhood heet die?
3: Ja, ik heb een EP'tje uitgebracht, maar binnenkort ben ik dan van plan om mijn volledige debuutplaat uit te brengen.
4: Die is opgenomen ondertussen. Hè?
3: Ja.
0: Ah, die is al opgenomen.
4: Ja.
0: Want Childhood verwijst naar je jeugd, vermoed ik.
3: Ja.
0: Die sowieso ook al heel muzikaal was, hè?
3: Ja, samen met Thomas Tiphout heb ik die EP gemaakt. En dat gaat meer over... Dat zijn meer kleine songs of zo. Maar ik doe ook veel meer dan alleen dat. Of zo.
0: Je ouders zijn ook muzikanten.
3: Ja, mijn papa is muzikant, mijn mama, mijn broer. Dus,
0: Maar je hebt alsnog andere muzikanten meegebracht, zie ik hier.
3: Ja.
0: Niet met je ouders.
3: Nee.
0: Sta je op het podium.
3: Yes, ook twee muzikanten die op Kolaars gezeten hebben. Ook
0: oké. Okay. Thijs, jij speelt niet mee, hè?
4: Nee, ik speel niet mee. Nee. Ik ben hier puur als enthousiasteling.
0: Dan ga ik Thijs op ze laten gaan. En Christian, jou naar de microfoon om een eerste nummer live te spelen. Wat krijgen we te horen?
3: Een nummer dat nog niet uitgebracht, dus het heet Infinity.
0: Infinity.
4: Het vuur erin, mannen.
0: Ja. Voor het eerst dus live op de radio ook. Ja, bijzonder verhaal hier. Christo band rond Christian. De Ruiter. EP is uit. Debuutalbum komt eraan. En ze spelen hier een nummer dat ze voor het eerst voor jou live brengen. Infinity. Christian doet zijn oortjes aan, neemt de gitaar vast. Hij heeft een drummer bij, heeft een bassist bij, heeft een toetsenist bij. Leuven, mag ik jullie al eens horen voor Christo? Ik had dat... Oké, het lag aan mij. Ik had dat misschien iets enthousiaster moeten vragen. Mag ik jullie al eens horen voor Christo? Oké, hier gaan ze. Christo met Infinity.

0: niet te doen. Dat was belachelijk goed. Dat was ongelooflijk. Christo hier live met Infinity. Ongelooflijk. Straks een tweede nummer van Christo.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live music matters.

0: Nieuwe single van U2, Street of Dreams. En ondertussen komen de reacties op live song van Christo daarnet nog binnen in de app. Wow, het woord wow komt heel vaak binnen. Gewoon wow. Wat een vibe, knappe stem. En ja, vergelijk is natuurlijk nooit echt plezant of zo. Maar weet je wat heel vaak binnenkomt? Prince 2.0. En ik snap het wel. Het was zo goed. Straks een tweede live nummer van Christo.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
6: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. In het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
5: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Live vanop het Willy Terras
4: in Emleuven.
1: Willy.
4: Live Music Matters.

6 over 1 met Hola de La van Led Zeppelin op Willy. Een zeer goedemiddag en welkom op deze donderdag 6 augustus. Ik zou durven zeggen dat er een heerlijk briesje waait hier. Perfect voor dat live muziek zometeen. Eerst nog Das Pop, ze bestaan in 2028, 30 jaar. Het zou toch mooi zijn als hun comeback minstens.

0: way van Fastball. Zonnetje op ons terras. Blije mensen, denk ik toch? Blije mensen in Leuven? Ja, en live muziek.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Van Christo, nog steeds bij ons Christo-project van Christian de Ruiter. Dag Christian.
3: Hey.
0: Opnieuw welkom.
3: Dank je.
0: Ik ga nog eens herhalen dat jij gevolgd wordt door Thijs van Estel voor een documentaire. Ook nu staat er een camera op jouw gezicht, maar het is een klein cameraatje.
3: Ja, dat gaat nog.
0: GSM-camera. Ja.
3: Dat gaat nog.
0: Ik ben wel benieuwd wat Thijs dan met die beelden gaat doen achteraf. Of
3: je daar ook geen idee van.
0: Een gekke filter gaat opzetten of zo. Maar dat zien we later, want je bent hier natuurlijk om muziek te spelen. Zometeen ga je solo spelen, niet meer met je band.
3: Yep.
0: Doe je dat vaker, solo spelen?
3: Jawel, ik vind dat wel fijn ook.
0: Oké, ja. Mag ik jou nog een paar dilemma's voorleggen voor je naar je tweede livesong gaat?
3: Dat mag.
0: Oké. Kies je zelf muziekles blijven volgen of muziekleraar zijn?
3: Oef, zelf muziekles blijven volgen. Ja? Of muziek blijven volgen, ja.
0: Oké. Indoor of outdoor concert?
3: Hey, allebei dan.
0: Okay. Ja, het is een stoute. Prince of David Bowie?
3: Dat gaat niet.
0: Snap ik. Ik wist dat ging zeggen, dat is oké. Saxofoon leren spelen of marimba leren spelen?
3: Saxofoon.
0: Oké. Een pintje voor de show of enkel na de show?
3: Ik drink geen bier.
0: Ah. Een wijntje?
3: Dat wel,
0: een
3: wijntje.
0: Water, maar ik zie dat je wel super flink water aan het drinken.
3: Ja, na de show dan.
0: Ja. Een hittegolf of een sneeuwstorm?
3: Sneeuwstorm.
0: Een bergvakantie of een strandvakantie?
3: Bergvakantie.
0: Alleen muziek schrijven of met de band muziek schrijven?
3: Alleen.
0: Ja, toch wel.
3: Ja. Ja.
0: Welk nummer ga je nu brengen voor ons?
3: Can I Follow Your River.
0: Is dat een nummer dat op de plaat gaat staan die je binnenkort gaat opnemen?
3: Yes.
0: Oké. Dan ga ik jou opnieuw richting de microfoon laten gaan. Deze keer dus helemaal alleen, niet met band. Christo, solo op ons terras van M. Leuven. Onder begeleiding van een fantastisch applaus natuurlijk, Leuven. Can I Follow Your River, Christo, live. Gitaar moet nog even ingeplucht worden, dat is belangrijk. Ja. Voilà, oké. We zijn zover.

0: Je hoorde Christo live. Prachtige, prachtige. Can I Follow Your River? Christian, dank je wel uit de grond van mijn hart om hier langs te komen. Live music matters.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Music matters.

0: Foo Fighters.
1: It's times like these, time and time again.
0: Times like these. Ze hebben eerder deze week hun Amerikaanse tournee met Queens of the Stone Age afgetrapt. En de derde song in hun setlist was meteen deze Times

rijke Griekse studenten. Wou het eens proberen om wat arm en doorsnee te zijn, zoals common people. Ja, natuurlijk, arm zijn is geen spelletje of geen vakantie.

0: twee uur krijg je Queens of the Stone Age, onder andere Dire Straits, maar ook nog een gloednieuwe band.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Dit is de zomer van Billy.

0: Jam Hot.
1: Ik had een gloednieuw nummer beloofd van een band die in hun thuisbasis Engeland het publiek al goed naar zich toe hebben weten trekken. En beetje bij beetje begint het hier ook te lukken. Ik heb het over de band Kyo, een jonge, bruisende band. Debuutalbum Put a Smile on For Me verschijnt in september. En hun bandnaam komt simpelweg van hun achternaam, want het zijn de broers Finn en Connor Kyo die de band vormen. Pistol heet deze single van Kyo.

0: Het camel walk van Southern Culture on the Skids. Ik blijf straks heel graag nog een uur bij jou.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aert van het parket.
7: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
6: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. In de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de 6e etappe. Een rit over 6 hellingen, nog geen zware kols. Dus waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen. En een kans voor Justine Gekieren.
8: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja, het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar allee, ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleide krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
6: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
4: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven.
4: Willy.
5: Live music matters.

Nothing But Thieves, Real Love Song. Goedemiddag, donderdag 6 augustus. We zitten opnieuw live vanuit M. Leuven uit te zenden. Ik ben er nog tot 3 uur voor jou. Daarna neemt Roos van Akker over. En zij mag alvast Portland ontvangen, die vanavond een volledig concert speelt hier. Maar Jente komt alvast live op de radio om 4:15 opwarmen. Voor vanavond dan. Dit is Belgisch

Nieuwe single van Nova Star. Speelt het nummer al een tijdje live, maar het is nu ook een officiële single deze zomer. Today, Yesterday. Zometeen de tweede growl in de playlist. En als je weet dat Foo Fighters al gepasseerd zijn, dan kan je al raden wie er nog komt. 11 over 2, Nearly Lost You, is dit van Screaming Trees.

0: de tweede Grohl in de playlist vandaag. Niet Dave Grohl met Foo Fighters, maar Violet Grohl is dit. Met 595. Zometeen Queen.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Shh, luister.
3: Hey, kom op.
2: De natuur ontwaakt.
3: Woe.
2: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
6: Live music matters.

Terwijl mensen die vragen zien, wie speelt er morgen live bij jullie? Wij komen langs. Het zijn Daan. Om 3:15 een patches, om 4:15. Ik ga er wel niet zijn. Ik heb mijn shift moeten doorgeven aan Ibai Segers morgen. Want ik ga naar Dranouter een heel weekend met haar presenteren. Op het podium, dus niet voor Willy. Of een klein beetje voor Willy toch ook wel. Hè.

dan op een nieuwe plaats. Reality Awaits, The Strokes en Going to Babylon. Ik vat het op als een compliment, Walter, dat je speciaal voor mij ging langskomen morgen. Maar ik ben er dus niet hier. Maar volgende week ben ik er ook een hele week van 11 tot 3. En als je mij ziet rondlopen op Festival Dran Outer dit weekend, kom zeker ook eens hallo zeggen. Dat vind ik heel fijn. Want in de studio zitten we daar anders ook maar alleen, hè? Dus kom dag zeggen, absoluut. Dit is Arcade Fire.

0: Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik in ons leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

kom hier net een klasgenoot tegen, iemand waar ik 18 jaar geleden mee in de klas zat. Dat is op zich totaal oninteressant voor jou. Tot je weet over welke klasgenoot het gaat natuurlijk. Het gaat over Jente van Portland. Jente Pironet, ex-klasgenoot van mij. En vanavond speelt hij hier helemaal solo een volledig concert. En om 4:15 alvast is live bij Roos van Akker.

Snap Out of It van Arctic Monkeys. Als je vanavond nog last minute iets zoekt, kan je naar hier komen voor een zeer bijzondere avond. Een unplugged avond met T. Pele Green in het voorprogramma X Belofte ook. En Portland, ook solo unplugged in het hoofdprogramma. De piano wordt as we speak gestemd, akoestisch.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières, in de provincie Luik, vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
7: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
6: Er zou 1 persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niks over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgeleid. Dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brand hard uitbreidt. De natuurbrand was maandag al uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgeleid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldt de Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: Live van op het Willy Terras
8: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
1: Ja, aanwezig net als jij. Klaar om te terrassen. Een heel goede middag.

Jente van Portland is hier al gearriveerd, want die gaat straks wat mooie live songs voor je spelen. En Matt Berninger die mag eerst nog eens iets van zich laten horen. De frontman van The National. En die heeft eigenlijk al zin in een martini. De manier waarop hij het vraagt kan eigenlijk wat beleefder, lijkt me. Als hij het aan mij zou vragen, zou ik er hem geen geven. Martini mi fatso, dat is zijn nieuwe single.

Eergisteren speelde hij nog op de Lokerse feesten. Lennart Korevits, die het even zonder zijn broer doet met Lenny Lenny en Tambourine. En deze heren spelen dan weer morgen op de Lokerse feesten. Editors en Allspark.

Courtney Love. Ze doet het tegenwoordig samen met Melissa of der Mauer. En er is ook een documentaire uitgekomen over Courtney Love. Anti-Heroine heet die. Over haar muzikale carrière met Hole. Hè. En met nooit eerder vertoonde beelden van repetities. En ook home video's met haar overleden echtgenoot Kurt Cobain. Je hoort het al, dit is Robert Palmer en Every Kind of People.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Love Music Matters.
13: This is
12: Owen and Willy.

het lijkt erop dat Balthazar niet zo snel opnieuw meer zal samenkomen, want nu heeft ook Jay Bernard alweer een nieuwe single uit. En dit was hem, 4 in the morning. De Pixies zijn ondertussen ook al hun 40ste verjaardag aan het vieren. Ze deden dat zelfs onlangs op Rockwerchter, misschien wel samen met jou. Dit is Gigantic van de Pixies.

krijgt zometeen wat live muziek van Jente van Portland. Nog een klein beetje geduld. Hij is onze geluidsinstallatie nog even aan het uittesten. Is nu klaar. Moet nog een klein piesje doen. En Brandon Flowers, de frontman van The Killers, die gaat nog deze maand een soloplaat uitbrengen. Het wordt iets helemaal anders dan wat hij bij The Killers doet. Het wordt een countryplaat. En hij zal Treasure heten. Op 21 augustus komt hij uit. Dit is Brandon Flowers bij zijn Killers en All These Things That I've Done.

0: dag Jente van Portland.
1: Hey, hallo.
0: Dat wordt eigenlijk je familienaam, hè, van Portland.
1: Ja, ja, eigenlijk. Het lijkt ook op een echte achternaam, dus eigenlijk is dat een beetje hetzelfde.
0: Dat is waar, dat is waar. Hoe is het met jou?
1: Ja, heel goed. Ik ben super, maar echt super blij dat ik hier ben. En het ding is ook, ik word nog blijer eens ik hier ben. Omdat iedereen is er zo warm en hier hangt zo'n leuke sfeer.
0: Ja, er zijn heel veel mensen om jou zo meteen live te zien, hè?
1: Ja, dat geeft wel heel veel stress, maar we komen er wel... we gaan het wel... Allee, het lukt, hoop ik.
0: Je zegt het geeft heel veel stress, maar je wordt gigantisch ondersteund. Kijk eens hier.
1: Ja, maar dat is super lief. Maar ja, er zijn zoveel lieve mensen hier. Maar ja, toch, dat geeft altijd een beetje stress, hè. Dan kun je zeker niks fout doen.
0: Maar het is toch gezonde stress, hoop ik?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Oei. Ja. Ja, dat kwam er zo twijfelachtig uit. Och, arm. Dat heb je toch, dat is toch niet meer nodig.
1: Maar dat zeggen mensen heel vaak, maar dat is helemaal niet... Ik kan echt wel heel vaak voor een concert heel misselijk worden. En soms dat ik echt zo nog moet braken of zo. Sorry voor deze details. Maar het is ook enkel dat. En dan kom ik een beetje met een hezer stem op het podium. Maar dan vanaf het derde liedje is het wat beter. En mensen zeggen heel vaak van, ja, maar je doet dat toch al even? Ja, en toch gaat dat gaat niet weg. Erg, hè?
0: Tegen die hese stem heb ik een trucje. Er bestaan snoepjes voor, hè? Ken je dat?
1: Nee.
0: Ufon.
1: Ah ja.
0: Je bij de apotheek.
1: Dat is zowel Agricola of zo.
0: Ja, een beetje.
1: Ah ja, oké.
0: Een beetje, maar ze verkopen het enkel bij de apotheker. Dat is
1: oké.
0: Maar je weet nooit.

0: het? Ja, ben je al op vakantie geweest?
1: Een beetje.
0: Wat is een beetje?
1: Ja, ik heb sowieso... De reden waarom ik nog niet echt nood heb gehad aan een lange reis, is omdat ik zo net voor de zomer een hele maand op tour ben geweest. En toen heb ik eigenlijk zo half Europa gezien. Maar ik ben net terug... Ik ben zo even een weekje ertussenuit geweest.
0: Ah, fijn.
1: Met mijn zus en mijn schoonbroer en met mijn twee petekindjes. En dat was eigenlijk heel fijn. Dat was gewoon in een soort familiepark, ergens in het centrum van Nederland. Maar het was daar zo mooi. En ik kon gewoon gezellig Peter zijn en voor de rest mij van niet veel moeten aantrekken of zo. Ja. Dus dat was wel heel leuk.
0: Gewoon jezelf zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Bij de familie, leuk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Leuk. Heb je ook al wat optredens gehad? Want nu zaterdag sta je op Suikerrok, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Als ik mij niet vergis.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Ja, ik ben wel heel blij met deze zomer. We hebben al gespeeld op Blue Spear, Rock Zottegem, wacht, hè, Rock Herk. Wijtje ook in Nederland.
0: Ja,
1: nu komt...
0: IJzendijk.
1: Ja, je kent dat.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is kei mooi.
0: Ik ligt daar vlakbij waar
1: ik vandaan kom. Ah ja, dat is juist, inderdaad. Ja, ja, ja. En ik zeg het, ik ben wel hard aan het genieten van deze zomer. Ja. En ik hoor ook zoveel mensen klagen over dat superheet weer. Maar ik vind dat eigenlijk heel fijn.
0: Kijk.
1: Is dat raar? Ja, ik vind
0: maar nee, dat is helemaal niet raar. Jij houdt van warmte. Dat
1: ik hou,
0: is
1: ik hou van, ik raak in een soort ontspannen rust waar ik nog nooit heb ingezeten. Dus ik loop overdag rond op mijn blote voeten met een marcelletje, met een veel te brede, wijde broek dat zo aan het waaien is. En dat is echt een stijl dat ik nog nooit in mijn leven heb kunnen aangaan. Maar nu word ik gedwongen en dat geeft zoveel rust. Dus ik hou daarvan.
0: Het voelt goed.
1: Het voelt goed.
0: Je hebt vandaag ook een marcelletje aan.
1: Ja, ik weet het. En ik heb daar nu een blazerje over, want ik heb er keihard op gemorst.
0: Oh. Maar dat had je niet moeten vertellen.
1: Nee, nee.
0: Je ziet dat niet op de radio, hè?
1: Voilà.
0: Wel op de webcam. Natuurlijk, en de mensen hier op het terras. Maar zeg, je gaat voor ons een nummer live brengen. Wat ga je eerst doen? Want het zijn er twee eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik was een beetje in een experimentele gedachtegang. En ik dacht, wat als ik nu eens een keer iets speel van iemand die mij zo hard heeft geïnspireerd... Dus ik ga gewoon zo'n beetje uit de mouw iets schudden van Bob Dylan, als dat oké is.
0: Maar dat is heel oké. Je mag doen wat je wil.
1: Ja, het zal het liedje Girl from the North Country zijn.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik blijf er gewoon bij. Ik heb die film gezien met Timothée Chalamet. En dat blijft die scène
0: van
1: dat
0: hij
1: dat... Ja, ja, ja, ja,
0: ja.
1: En dat blijft maar achtervolgen. Dus ik denk, ik ga dat nummer gewoon inspelen.
0: Oké, dan mag je je gitaar erbij nemen. Het is trouwens een prachtige gitaar die je, die je mee hebt. Heb je die zo gekocht? Of
1: nee,
0: heb je die...
1: nee, dat is eigenlijk mijn... sorry, ik babbel te veel. Hè.
0: Nee, dat is leuk.
1: Dat is eigenlijk zo mijn allereerste gitaar. Dat was echt zo een heel brakke beginnersgitaar. En dan heb ik die binnengebracht bij een kunstenaar. En die heeft die dan helemaal omgetoverd tot dit soort stuk kunst eigenlijk. En dan
0: prachtig.
1: Achteraf bij een gitaarbouwer binnengebracht. En hij heeft er dan eigenlijk echt een goede gitaar van gemaakt. Dus het is eigenlijk...
0: Kijk, de Max.
1: Ja, ja,
0: ja. En die ga je nu zien, want hij gaat hem bovenhalen. Mag je? Sorry, Jente, kom aan. Neem je gitaar erbij. Wauw, jong. Kijk eens. Met allemaal kleurtjes en zo. Oké. Geef hem een aanmoedigend applaus, alsjeblieft. Dit is Jente van Portland, live hier op ons terras. Met een cover van Bob Dylan.

the east, see if she has a cold ass job.

Met mondharmonica erbij, zoals het hoort. Mooi. Portland, helemaal live op ons terras. Met Girl from the North Country van Bob Dylan. Dankjewel, Jente. Blijf zeker bij ons. Want hij gaat straks nog iets voor je spelen. En vanavond staat hij ook in onze tuin. Hier in Leuven.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
3: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
2: Er zou één persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is ook een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Live Music Matters.

Jente van Portland gaat hier zo nog een nummer live voor je brengen op ons terras. Eerst nog de Smashing Pumpkins. En frontman Billy Corgan die gaat begin volgende maand zijn dubbelalbum Melancholy and the Infinite Sadness met orkest komen spelen in ons land. Op 4 september speelt hij in Bozar en op 6 september in de Koningin Elisabethzaal.

0: Jam en Get It Back. Jente van Portland gaat zo meteen nog een nummer live voor je spelen hier op ons terras. Om hem een beetje op te warmen voor vanavond. Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk, ja.
1: Jawel.
0: Maar,
1: ja.
0: Ja. Jente, ik ga je onze dilemma's voorleggen. Iedereen moet eraan geloven die hier langskomt.
1: Okay.
0: 5 dilemma's krijg je. Je mag kiezen tussen 1 van de 2 opties. Of een derde die je zelf verzint. Of okay. Geen van beide. Het is aan jou.
1: Oké, okay, dus toch altijd wel heel vrij toch in het antwoorden.
0: Ja, ja, jij mag dus zelf kiezen. Oeh, er komt hier feedback voorbij.
1: Maar het is voorbij, het is opgelost.
0: Ja,
1: toch? Ja.
0: Het is weg. Het is weg. Hier komt je eerste dilemma.
1: Oké, okay, spannend. Wat ik...
0: Moeilijk.
1: Ik ben niet goed in zo'n dingen, hè.
0: Erasmus Hogeschool of PXL
1: Hasselt? Nee, dat meen je toch niet.
0: Had er nog de Thomas More Hogeschool ook kunnen tussen.
1: Ja, maar ik heb toevallig op beide gestudeerd.
0: Ik weet het.
1: Moet ik echt kiezen? Kan ik ook iets anders zeggen? Nee.
0: Ja, je mag.
1: Wacht, maar... Oké, okay, maar daar kan ik echt niet tussen kiezen. Omdat die hebben mij allebei zo goed... Dus laten we zeggen... als eindtiener, jonge twintiger, was Erasmus het allerbeste. En toen ik een beetje ben in mijn mid-twintigers geraakt, was PXL het allerbeste. Dus het was allebei...
0: Op een bepaald moment waren ze allebei
1: het
0: beste.
1: Voilà, want in het begin had ik sowieso dat nodig. PXL heeft iets minder structuur. En toen als ik dat al te vroeg had gedaan, dan was het met mij nog niet goed gekomen. Okay. Dus in het begin was het goed om aan die strenge Erasmus Hogeschool met wat discipline te gaan studeren. Om dan een beetje te weten van hoe ik binnen de lijntjes loop. Ja. Om dan achteraf dat compleet te verliezen in een muziekschool.
0: Mooi zo.
1: Oké, okay, toch een goed antwoord?
0: Maar
1: een beetje?
0: Alles wat jij antwoordt is goed, Jente. Tweede dilemma. Een klassieker coveren. Ik denk dat ik het al weet. Of je grootste hit laten coveren door iemand anders.
1: Wauw.
0: Maar je hebt net Bob Dylan gebruikt.
1: Ja, maar dat zijn echt wel moeilijke vragen hier. Het is altijd leuk als iemand anders je muziek wil aanraken en zo. Maar het is altijd een leukere uitdaging om iets te kunnen doen van iemand anders natuurlijk. Als je het zelf kunt doen, is het leuk. Maar natuurlijk, ja, als iemand anders je muziek covert, dat is fantastisch. Dat is
0: gebeurd tijdens Liefde voor Muziek.
1: Ah ja, voilà.
0: Ah, ja.
1: Ja. Maar natuurlijk, het is altijd leuk om een nummer van iemand anders te mogen aanraken en daar iets mee te doen. Of zo.
0: Ja.
1: Ja, dus ik ga toch kiezen voor A.
0: Oké, okay, ja? Okay. Dat heb je daarnet bewezen met Bob Dylan. En zelfs met je mondharmonica. Ook goed gedaan. Derde dilemma.
1: Okay.
0: Spelen in Portland voor een halfgevulde zaal of spelen in België voor een uitverkochte zaal?
1: Ah ja, hier voor een uitverkochte zaal.
0: Sowieso?
1: Ja, ik wil naar Portland gaan als een toerist. Ik hoef het daar nu niet per se muzikaal te gaan waarmaken. Ik wil daar vooral de dingen opzoeken van bijvoorbeeld Elliot Smith, iemand die daar heeft geleefd en mij zoveel heeft geïnspireerd en zo. Maar ja, in België is het leuk om, als je in een volle AB speelt, of zoals we juist aan het vertellen waren, de N9 in Eeklo of zo, als je die kunt uitverkopen, die zalen, dat geeft veel plezier.
0: En goesting vooral.
1: En goesting, zeker.
0: Ja. Je had het net over Elliot Smith, daar gaat het voorlaatste dilemma over. Mocht hij nog leven, een duet zingen met Elliot Smith of meewerken aan het album van Elliot Smith?
1: Oh. Wie maakt deze vragen? Is dat jij dat? Ik zou het wel fantastisch vinden om te mogen meewerken aan een plaat met hem. Gewoon omdat dat zo... Dan met één featuring of één duet... Ja, ik wil liever zo echt in zijn denkwereld geraken. Mm-hmm. En,
0: dus verschillende duetjes dan eigenlijk?
1: Ja. Of
0: gewoon, als je gaat meewerken. Aan
1: ja, maar dat kan ook achter de schermen zijn of zo. Dat maakt niet uit, maar dat ik het mee kan volgen en dat ik zo wat in zijn gedachtegang kan verdiepen of zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helemaal in het hoofd van Elliot Smith.
1: Ja. Een heel geniaal hoofd waar ik wel graag als toeschouwer een beetje naar wil kijken of zo.
0: Maar dat kan jammer genoeg niet meer.
1: Nee. Maar er zijn wel nog veel documentaires en zo te vinden. En...
0: Ja.
1: Ja, klopt, uiteraard.
0: Ja. Hier komt je laatste dilemma, Jente.
1: Oei.
0: Op reis naar de bergen, de Dolomieten bijvoorbeeld, toevallig. Of naar een exotisch strand. Pas op, hè. Je gaat mee naar de Willius Cape.
1: Ja, ik heb gewoon niet te kiezen. Dus het is eigenlijk al gewoon... Het antwoord staat hier.
0: Maar
1: ik zie het nu al zo met rood op mijn... uiteraard. Dolomieten. Als ik al zelfs moet kiezen tussen een gebergte. Nee, maar als ik heel eerlijk moet zijn, ik kan van beide hard genieten. Mm-hmm. Maar van zo een heel ruw landschap, en zo, zoals bijvoorbeeld een gebergte, dat vind ik wel het meest aantrekkelijk. Gewoon omdat dat minder toeristisch is over het algemeen. Dat is niet zo met... Een barke aan een strand en noem maar op of zo. Het hangt er ook wel vanaf wat ik graag wil doen. Als ik graag wil wandelen en wil bewegen, is dat veel leuker. Als ik even moet uitrusten, dan is... Ja, my god, dit zijn moeilijke opties. Maar ik ga kiezen, uiteraard ook voor het respect dat ik met Willy mee mag, naar de Dolomieten ga ik uiteraard kiezen voor het gebergte.
0: Yay! Dankjewel, Jan. Een prachtige keuze. Wat ga je nog voor ons spelen nu?
1: Als het oké is, ik had zo even een soort retro vibe en ik wilde graag terug een oud nummer van Portland spelen. Dus als het oké is, zou het Lucky Clover zijn.
0: Het is zeker oké. Wat denken jullie hier op het terras? Lucky Clover van Portland zal wel zijn. Oké, neem die prachtige gitaar van jou maar alweer erbij. Ik ga het stilmaken. Je mag ook applaudisseren, hè? Graag zelfs. Oké. Jente moet nog zijn hoofdtelefoon opzetten als alles goed is. Ja, dit is Portland Live van op ons terras met Lucky Clover.

0: Voilà.
1: Sorry, ik zit er achter iets. Kan dat? Ai, het spijt mij. Wacht, we willen het zo fixen.
2: Oh, er is een statiefje gevallen.
1: Ah, dat had ik er straks ook bij mijn vorige song. Maar het is gefixt nu. Wacht, kan ik gewoon doorspelen?
2: Tuurlijk.
1: Oké. Okay.

0: Dankjewel.
1: Jij bedankt. Dankjewel, Jente van Portland met Lucky Clover. Heel veel succes vanavond om 9 uur. Dan begint hij eraan hier in onze tuin bij M. Leuven. Na T.P. Le Green, die straks ook nog eens goeiedag zal komen zeggen.
2: De zomer van Willy.
3: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
3: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Live music matters. De zomer.
3: Van Willy.

Tommy, Jamie en Oliver van de XX, die waren geweldig op Rock Werchter. Misschien was je erbij, hè? Ze hebben ook net veel tijd in de studio doorgebracht om te werken aan een nieuw album dat, als alles goed gaat, dit jaar nog zal uitkomen. De XX met I Dare You.

morgen speelt Channel Zero hun allerlaatste outdoor show ooit op Alcatraz Open Air in Kortrijk. Zeker niet te missen als je fan bent. Straks krijg je nog U2 en voor nu Heather Nova met Escobar en Someone New.

De zomer van Willy. Live music matters. We keren zoals elke weekdag even terug naar het verleden. En vandaag gaan we terug naar de zomer van 1984. Waar neonkleuren en permanenten overal te zien waren. En er ook goede muziek werd uitgebracht. Zoals het legendarische album Purple Rain van Prince. Ook liepen de cinemazalen helemaal vol voor Ghostbusters, de allereerste. De drie professoren, of ze deden toch alsof. Slimer en Marshmallow Man, die zorgden voor een wereldwijd popcultuurfenomeen. Het werd al snel een van de bekendste blockbusters voor jong en oud. En ondertussen zijn er al 3 of 4, als ik me niet vergis, van die Ghostbuster-films. Maar het muzikale hoogtepunt van 1984 waren toch wel de Smiths op Breakend. Het festival in Bree pakte dat jaar uit met de Smiths. Ze waren nog maar net een hype geworden en door dat steengoeie optreden kregen ze eigenlijk nog meer naam en faam. Dit is de enige keer dat de band zelfs voltallig in ons land speelde. Morrissey speelt op 31 december nog solo in Vorst Nationaal. En Johnny Marr die stond eerder deze zomer ook op Live is Live.

0: Dit zijn de Smiths in hun originele formatie. Met een nummer dat toen ook op die setlist stond van hen. Dit is Barbarism Begins at Home.
1: De zomer van Willy. Live music.

Het gaat niet zo goed met de band Killing Joke sinds het overlijden van Gordy Walker. Zo'n 3 jaar geleden spreken zanger Jazz Coleman en drummer Paul Ferguson niet meer met elkaar. Ferguson die zou graag een officiële afscheidstournee houden, maar door interne strubbelingen is dat momenteel echt wel onmogelijk. Killing Joke.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou één persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
3: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
2: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
4: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
2: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geplust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Thiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Thiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Thiam werd al 3 keer Europees kampioen op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioen in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
5: En we doen het hier nog een uur lang zomeren op je radio. Goedemiddag.

Het is donderdag vandaag en je weet wat dat wil zeggen. Feest hier in de tuin van M. Leuven. En vanavond gaat de stekker eruit, of toch zo goed als. T.P. LeGreen en Portland die komen hier akoestisch voor je spelen. Straks om 8 uur, dan is het de beurt aan T.P. LeGreen. Hij komt zo nog eens goeiedag zeggen. Hij is hier al eigenlijk. En om 9 uur is het dan de beurt aan Jente van Portland. Eerst nog een ander Belgisch talent, Louis de Roux, liever, die zichzelf Isaac Rooney.

0: The Beatles met Back in the USSR. Leuk nummer, hè, Tim?
1: Heel leuk nummer. Prachtig nummer.
0: Zeg, hey, welkom. Tim Bernard, TP Le Green moet ik eigenlijk zeggen, hè? Ah ja.
1: Ja, klopt.
0: Jij gaat hier vanavond akoestisch optreden, hier in de tuin van M. Leuven. Ben je daar eigenlijk nog zenuwachtig voor?
1: Ik ben altijd verschrikkelijk zenuwachtig voor optredens.
0: Is
1: voor het kleinste en het grootste, alles.
0: Maar het is niet dat je eigenlijk al zo lang optreedt, hè?
1: Nee, dus
0: voilà. We spreken een dik jaar, ongeveer.
1: Ja, klopt, zoiets, ja. Zelfs minder.
0: Zelfs ietsje minder, inderdaad. Ja. Dus het is normaal dat je een beetje zenuwachtig bent, toch? Dat mag.
1: Ja, maar ik voel nu ook dat er niet snel zal uitgaan. Ook niet na jaren of zo. Dat zit ook in mij. En ik denk dat trouwens ook gezond is om zo...
0: jezelf op te peppen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Je hebt die adrenaline een beetje nodig, ja, of zo, om echt scherp te staan.
0: Ik had het er daarnet over met Jente van Portland en die zei dat ook, hè.
1: Ah, ja?
0: Mensen die gaan ervan uit...
1: Hij is mij gewoon aan het herhalen, eigenlijk. Ik heb me dat ooit verteld.
0: Nee. Ja. En toen zei ik, ja, bij mij is dat eigenlijk ook zo. Ik ben ook nog altijd zenuwachtig. Eigenlijk wordt dat erger met ouder worden. Toch?
1: Ja, dat is...
0: Ja, heb je een trucje ervoor? Iets dat zou kunnen helpen?
1: Ik ga altijd... zonder mij een half uurtje voor het optreden echt af van de band of van iedereen rond mij. Ik heb ook niet graag dat mensen in een backstage, bijvoorbeeld mijn kinderen of mijn goede vrienden, die weten dat ook. Ik heb echt niet graag dat mensen rond mij zitten. En dan moet ik me echt afzonderen.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ja.
1: En zo even ademen, in mijn bubbel komen.
0: En wat staat er op het menu als je moet optreden?
1: Niets.
0: Oeh, helemaal niks?
1: Nee.
0: Je hebt toch energie nodig? En nu ben je een biertje aan het drinken, zie ik?
1: Een alcoholvrij biertje.
0: Ah, kijk, alcohol. Maar na het optreden mag het dan?
1: Na het optreden mag het wel. Ja. Maar ik ga altijd voor een optreden, zal ik nooit... ik kan niet eten. Ik zal het laatste wat ik eet, is altijd rond de middag. Ook als ik om 10 uur 's avonds speel of zo. En ook erna eet ik ook. Dus ik ben meestal aan het fasten. Hè. Dat is een ding, hè. Intermittent.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat.
1: Dus dat is ideaal voor de lijnen eigenlijk, optreden.
0: Ja, maar heb je dan nog nooit gehad, als je niet eet voor een optreden, dat je van je sies draait, zoals ze dat in Vlaanderen zo mooi kunnen zeggen?
1: Maar ik heb wel wat overschot, zoals ze dat zeggen. Dat lukt wel.
0: Oké, dat lukt wel. Zeg, maar je hebt er toch zin in straks?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Oké.
1: Het is echt... ik heb er echt heel veel zin in. Het is een thuismatch ook, hè. Ik woon hier op een halve kilometer vandaan.
0: Maar kijk, ben je te voet gekomen?
1: Nee, met de moto.
0: Oh! Ja, goed. Waarmee rij je?
1: Ik was bijna te laat daarom. Ik heb snel op de moto gesprongen.
0: Waarmee rij je, als ik dat mag vragen?
1: Een heel oud vintage motootje. Een MUTT. Dat kent heel weinig mensen. MUTT. Een Brits merk. Dat je moet importeren.
0: Kijk, een specialeke zelf.
1: Een speciale.
0: Ja, net zoals jij, hè? Ja. Zeg, maar het is toch wel voor jou het afgelopen jaar... Je zei zelfs, ik ben nog geen jaar aan het optreden. Is het eigenlijk best ontploft, toch?
1: Ja.
0: The Extraordinary Story of, je debuutplaat, heeft het ontzettend goed gedaan. Doet het nog steeds heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Hoe heb jij dat allemaal ervaren tot nu toe?
1: Het was... het is gewoon een heel zot jaar geweest.
0: Ja.
1: Ook met de documentaire die VRT dan maakte, rond alles.
0: Ja.
1: Een hele mooie documentaire die je nog altijd op VRT Max kunt bekijken.
0: Mm-hmm.
1: En dan door heel veel believers eigenlijk opgepikt worden. Door video bijvoorbeeld, als belofte van de maand opgepikt worden. Ja, ik kan alleen maar dankbaar zijn. It's been a crazy ride en ik voel dat het eigenlijk nog maar het begin is. Het is eigenlijk aan het aantrekken nu. Ik heb ook een paar hele mooie festivals al mogen spelen. Ik ga er nog een paar hele mooie spelen. Want nu speel ik eigenlijk 3 op een rij. Ik speel vandaag hier voor jullie. Morgen Ronquière, de dag erna.
0: Oh.
1: Dranouter.
0: Kijk, dus, ja, daar zijn we ook. Met Willy. Ik denk dat Sien je mag aankondigen.
1: Ah, voilà.
0: Ja. Dus we komen kijken. Maar dus eerst vanavond nog natuurlijk. Ga je een specialeke doen voor ons?
1: Ik ga sowieso een specialeke doen, omdat de hele simpele reden is, heel de plaat is geschreven natuurlijk op mijn piano. En ik heb tot nu toe eigenlijk al mijn shows met full band gespeeld. Dus het zal mijn eerste live optreden zijn alleen op de piano.
0: Oeh, maar dat maakt het misschien nog... stressier voor jou. Toch? Omdat het de allereerste keer is.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja,
0: ik wil het niet erger maken, hè, Tim. Sorry. Ik ben eigenlijk goed bezig.
1: Maar het geeft ook ergens... Het geeft meer stress, maar als ik heel eerlijk ben, tegelijkertijd ook een soort van... I can swing it of zo. Ja. Snap je?
0: En jij hebt de controle, hè?
1: Voilà, ik moet niet kijken naar de bassist of de drummer, want wij spelen al zeer los met de band. Wij repeteren bijna niet, eigenlijk, om het zo fris mogelijk een live feeling te blijven behouden. Mm-hmm. Maar dat geeft natuurlijk wel dat je echt on point moet zijn en heel veel kijken en volgen van wat iedereen doet. En nu is het wel alleen ik. Dus ik weet het eigenlijk nog niet wat het gaat zijn, maar ik kijk er wel enorm hard naar uit. En ik weet ook nog niet wat ik ga doen en wat ik ga spelen.
0: Oh, je hebt zelfs nog geen playlist gemaakt?
1: Nee.
0: Maar let hem.
1: Nee, ik denk als swing. Nee, ik bedoel, een positief als swinger, hè. Ik wil zo...
0: De sfeer aanvoelen op het moment en dan komt het wel. Ja, oké. Okay. Tim, ik wens je ontzettend veel succes vanavond. Ook met de komende optredens. Je gaat dat fantastisch doen.
1: Dank je wel.
0: Zoals altijd.
1: Dank je wel.
0: Hou je goed, hè.
1: Ja.
0: En nogmaals, succes.
2: Merci. De zomer van Willy. Willy. Live Music Matters.

0: Straks om 8 uur dan speelt hij hier in de tuin van Emleuven. T.P. Le Green en 43 Times Sorry.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: De zomer van Willy.

0: Nationaal.
1: Ja, ja. Aperitief tijd. Het ideale moment om je avond in te glijden en tevreden te zijn over wat geweest is vandaag. Of over wat je goed hebt gedaan vandaag. Of minder goed. Dat kan ook natuurlijk, hè. Morgen kun je hier zelfs een echt apero-pakket winnen van Flambio. Mocht je het graag willen voorproeven, dat kan hier allemaal op ons terras. Maar met of zonder hapjes, met of zonder alcohol in je glas. Klinken op deze donderdag, dat mag iedereen. Dus, hef je glas en doe mee met Metronomy en de B.
0: Aperitief Nationaal.

0: Spraakmakende zaken.
1: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
0: De kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
2: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Nog steeds al vol Volonté.
12: This is a mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
13: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Ook morgen dan staan de deuren van ons terras weer wagenwijd open voor jou in Leuven. En er komen ook weer heel fijne artiesten langs. Bij mij komt Patches langs, dat is de band van Lotte Lauwers. En Daan, die komt dat live nummer spelen bij Iwijn. Sien moet presenteren op het Ranouter Festival. En wordt met glans vervangen hier op ons terras morgen door Iwijn Segers. En hij krijgt dus bezoek van deze man, Daan, met Victory.

Sting stuurde je flessen post, de police met message in a bottle. Janneman van den Bossen maakt je morgen vroeg weer wakker met goede muziekjes vanaf 7 uur op Willy. En vanaf 11 uur ben je weer meer dan welkom hier op ons terras bij M. Leuven. Maak er nog een mooie donderdagavond van en kom straks gerust langs, hè, in onze tuin voor T. Pilgreen en voor Portland. Misschien tot zo.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselotte Aerts.
5: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben is een soort brandwonden ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
4: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
6: Vlaanderen hebben voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
4: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt-het-vuren. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de vierde etappe op een aankomst bergop en wordt ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd tweede, de Fransman Axel Laurens eindigde derde. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.

0: mij, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Music matters. Yeah. Really.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Shh. Luister.
7: Hey, kom op.
6: De natuur ontwaakt.
7: Woe.
6: En daar,
7: kom op.
6: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi. Altijd slim.
10: Nog steeds al volonté.
11: This is a mussele van Lynch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En vanavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Werchten, in Vlaams-Brabant, onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
8: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
7: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze ook in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson. Ze werd 79. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer.
1: Vivi.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Willy. Music Matters.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen, in Plombières, in Luik, zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
2: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan. Music matters.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
2: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Oudorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand. Maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs tot 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendiensten om te investeren in anti-drone-systemen.
6: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 15 miljoen euro counter-drone-maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal. Maar er is nog een groot contact, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard, met nog heel wat extra counter-drone-systemen die komen. Dus ja, er zal nog meer nodig zijn. Hè.
5: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van dat vliegtuig waarnaast de drone werd gevonden. Eerder melden verschillende Duitse media dat dat wel het geval was. Het is ook nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Bij de autoriteiten klinkt nu dat er voldoende bewijs is dat het om een aanslagpoging ging. Er heeft opnieuw iemand positief getest op het Hantavirus. Het gaat om een Frans-Argentijns toerist die vorige maand Frankrijk doorkruiste. Hij zit nu samen met zijn familie in isolatie in Spanje, zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. De man had weinig symptomen en vertoont die nu al niet meer. Er is voorlopig geen verband met de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Wie de voorbije warme dagen buitensom in een meer of een rivier kan last krijgen van zwemmersjeuk. Door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water en die kunnen in je huid kruipen. Dat geeft rode, jeukende bulten. Niet gevaarlijk of besmettelijk, maar wel heel vervelend, zegt dermatoloog Thomas Macelis.
7: De mensen ontwikkelen ook een soort allergie. Dus de tweede, derde, vierde keer dat je dat voor hebt, gaat dat ook iets erger zijn. Harder jeuken, meer uitgesproken zijn. Dus het neemt eigenlijk toe in intensiteit als je verschillende keren zwemmersjeuk hebt.
5: Om de zwemmersjeuk voor te zijn, trek je best je zwemkledij zo snel mogelijk af en neem je best een grondige douche. Voetbal in de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs tot 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Verschillende brandweerkorpsen in ons land trekken aan de alarmbel na een golf van inbraken in de kazernes. Sinds begin dit jaar is er al in 5 kazernes ingebroken. Dieven willen dan onder meer speciale scharen stelen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld wrakken openknipt na een ongeval, om die dan zelf te gebruiken om in te breken. En als de brandweer het juiste materiaal niet meteen heeft, kan het levens kosten. In Nederland is er zo al in 35 kazernes ingebroken. De politie vermoedt dat het om een georganiseerde bende gaat. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een bomexplosie in een minibus. Dat meldt het staatspersagentschap. 13 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie er achter die explosie zit. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won A-agent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer. Music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
3: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
2: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.
1: Music matters.

Buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.